0: Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: NL.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. Een magneetwisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zo.

just a perfect day. Drink sangria in

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkers speelde. Dan nog het weer vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden, vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten, voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet- en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de AWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Radio!

0: vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Écault en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-Icole en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zon.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is het incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij Afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Budel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans door de grenscontroles 25 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg sta je bijna 50 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venlo West en knooppunt Tiglia is je vertraging 5 tot 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking. En in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden. Maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Er vielen geen gewonden. Honderden brandweerlieden proberen een grote brand te blussen in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. De organisaties die het water in ons land beheren, waarschuwen voor een dreigend watertekort. En bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Budel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans door de grenscontroles 25 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg sta je bijna 50 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venlo West en knooppunt Tiglia is je vertraging 5 tot 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land en gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markkensauer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. En dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 4 kilometer file. En bijna een half uur vertraging. Net zoveel vertraging is er op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A76 Geleen Duitse grens, 5 kilometer file, 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet, gedwongen opvang over het hele land. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren in Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. En afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Er vielen geen gewonden. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 4 kilometer file. En bijna een half uur vertraging, net zoveel vertraging, is er op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A76 Geleen Duitse grens, 5 kilometer file, 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBP, FVD, Keizer en Groep Markkensoer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En de shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede-West en de Duitse grens 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar Enschede staat 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er ligt namelijk zand op de weg en tot een uur of 3 is afwisselend per rijstrook maar 1 rijstrook per richting beschikbaar. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: excellent weerbericht.
1: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
2: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug.

0: headlines uit het nieuws. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren in Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staan een file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede-West en de Duitse grens 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar Enschede staat 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er ligt namelijk zand op de weg en tot een uur of drie is afwisselend per rijstrook maar één rijstrook per richting beschikbaar. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer open gaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA 21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoor. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk toch eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg omdat een groot gedeelte van het land de zomervakantie is begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Hoorn is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk en de rechter rijstrook is hier dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Oprechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. De grote brand die nog voedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg omdat een groot gedeelte van het land de zomervakantie is begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Hoorn is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk en de rechter rijstrook is hier dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Oprechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Djawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roos is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roos en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten op onthoud. Op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excel!

0: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A16 richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken, door grenscontroles een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A16 richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken, door grenscontroles een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio

uit 1986, de House Martins en Happy Hour. En ik zeg hartelijk welkom bij een nieuw Happy Hour, een nieuw uurtje Bont op je Radio Roestel. Ik ben Jan Berg en draai de plaatjes voor het komende uur. Ariana Grande hier zo met I Hate That I Made You Love.

0: Hey, nachts muziek van Ariana Grande. I hate that I made you love me. Ja, zo hoort u dat in het programma. Dit is in ieder geval de muziek van 2026, maar we gaan nu lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967. Nancy Sinatra, de dochter van Frank. En zij zingt Friday's Child.

0: Uit een lang vervlogen verleden, deze 1967 Nancy Sinatra en Friday's Child.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004, Alicia.

0: Jazeker, en dan hoorden we deze muziek voorbij komen. Dit was Alicia Keys en Karma, de titel van het nummer. Wij gaan voort naar 2018.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: John Mayer. En New Light.

0: De week van John Mayer, anno 2018, New Light, de digitale plaat. De lekkere muziek hier in de bonte muziekverzameling. Ik laat het weer voorbij komen vandaag.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Richie Sampson en Soul Kinda Wonderful. Can you stop the rain?

0: De muziek van Richie Sampson en Soul Kind of Wonderful. Dit is Can You Stop the Rain?
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Zeker, en ja, 1991. Caribbean Blue.

Jojo kabbelt zo rustig verder deze N.J.A. 1991 te plaat. Caribbean Blue de titel. En wij gaan richting een half uur, 19:07, de muziek van First Choice.

0: headlines uit het nieuws.
1: Jawad W., een jeugdvriend van Ridwan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De grote brand bij Parijs, die nog steeds niet onder controle is, is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. En voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer!

Ja, de dames Sister Sledge, eventjes terug naar het jaar 1989 met deze grote hit van deze dames. All American Girls heette het plaatje hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog bij bent. Calvin Harris hier samen met Sam Smith. I want you to hold me. Desire. Don't

0: Zo hier ook de hedendaagse muziek, deze van Calvin Harris en Sam Smith. Zij verlangde ernaar en ze zongen erover. Desire.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Een portie oude meuk uit 1965. Chad en Jeremy. I'm in love again.

0: Even terug naar Jannik 165. Maar het is van Chad en Jeremy. I'm in love again. Wat fijn voor hem.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Van 2009. Madonna. Ze heeft een feestje. Celebration.

0: Madonna en het feestje wat ze vierde. 2009 kwam dit uit. Inmiddels ook een dame op leeftijd geworden. Hè?
1: Meer dan hits. Alleen.
0: En ook voor u een nieuw werkje van Sherry Harding vanaf haar nieuwe cd. Dit is All Around the World.

0: Met gewoon een even hele lekkere nieuwe track vanaf het nieuwe album van Jerry Harding. De titel van het album is Storyland en het nummer wat we hier draaien was gedeeld All Around the World.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Bidi?
0: Jazeker. Kennen we deze nog? 2013. De winnaar is van het Eurovisie Songfestival in dat jaar. Emily de Forest en ze won voor Denemarken. Oh, hier toch.

De muziek van Emily de Forest kwam er hier zo voorbij. Ik zei het al, de winnares van het Eurovisie Songfestival 2013 voor Denemarken. Only Teardrops, de titel van de plaat. En dat bracht ons gewoon aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer omheen, een uurtje lang. Vol verhouden hier de muziek. En ik hoop dat jullie met plezier geluisterd heeft. Mijn naam is Jan Berg en ik ben er weer met de volgende Bond. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag en ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1974. De broertjes Bolland en Bolland, Rob en Ferry, Mexico, I Can't Say Goodbye. En daarna nog een nieuw werkje van Sam Smith, When It Ends. We gaan nu de bel luiden voor Bolland en Bolland. Bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Jaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauverstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat nog steeds vast op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Het Hongaarse parlement stemde in met een grondwetswijziging om president Suljok uit zijn functie te zetten. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. En de EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt de vrije doorvaart niet onbehandelbaar. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat nog steeds vast op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A76 Geleen richting Aken, tussen knooppunt Gundeberg en de Duitse grens nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij deze 2 uur tot en met 12 uur. Het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikampers hier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelmoment, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen, de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, alleen op Radio Excellent. De vraag van vandaag is: welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Expresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was dat Olivia Rodrigo? Was dat Sabrina Carpenter? Of was het Dua Lipa? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer, het adres en natuurlijk het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Espresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was dat Olivia Rodrigo? Was dat Sabine Carpenter? Was dat Dua Lipa? Ja, als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar de magie van het witte doek tot leven komt. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wilt missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda van morgen. We beginnen met Backrooms. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, reikt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt het net buiten zicht ook iets onmenselijk op de loer te liggen. Dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader, Hans, ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat zij waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor de bonding trip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden zij elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in de lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar juist de kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco, nummertje 2. Rutger, Thomas en hun Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Al snel blijkt dat het geen toeval is, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas hun mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In een race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo bij Radio.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat maakt premier Jette bekend. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauverstraat. En het Hongaarse parlement stemde in met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A76 Geleen richting Aken, tussen knooppunt Gundeberg en de Duitse grens nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, het lifestyle lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De digitale detox, terug naar de dumbphone. Ja, mental health, digitaal minimalisme en lokaal. Herken je dat? Je pakt je telefoon om even te kijken hoe laat het is. En een half uur later zit je nog te swipen. Je hebt kattenfilmpjes gezien, de vakantiefoto's van een vage kennis bekeken en je weet alles over het weer in Spanje. Maar hoe laat het is? Geen idee. We worden langzaam maar zeker helemaal gek van de constante stroom van meldingen, mailtjes en breaking news. En precies daarom zijn we in Nederland nu een opvallende lifestyle trend, de opmars van de dumbphone. Ja, je hoort het goed. Een oeroude domme telefoon is terug van weg geweest. Vooral twintigers en dertigers ruilen hun hypermoderne smartphone in het weekend massaal in voor een ouderwets toestel. Zo'n eentje waarmee je alleen kunt bellen, sms'en en, als je gelukt hebt, een nostalgisch potje Snake kunt spelen. Het idee hierachter is simpel, analoog aan. Dus we willen onze aandachtsspannen terug. Psychologen noemen een rustig brein inmiddels het nieuwe statussymbool. Want door de constante prikkels staan we op stresssysteem de hele dag aan. Zonder die apps op zak dwing je jezelf ook weer echt in het hier en nu te zijn. Je kijkt om je heen op het terras, je leest weer eens een bladzijde in je boek of je voert een echt gesprek zonder dat het schermpje ertussen zit. Het is een verademing, zeggen de experts, maar nu ben ik natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening. Zou jij het kunnen? Een heel weekend offline, maar alleen een oude Nokia op zak? Maar ik heb er nog eentje liggen, dus misschien ga ik het eens proberen. Laat het me weten via studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm, ja, studio@excellentfm. Daar willen we natuurlijk gewoon ouderwets een mailtje hebben hoe jij met dit omgaat. Dus laat me weten of jij met een oude telefoon kan omgaan.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Free Willy maakt na 30 jaar een comeback. Warner Bros. Blaast de iconisch Orca-franchise nieuw leven in. Warner Bros. Gaat een nieuwe versie van de familiefilm Free Willy uit de jaren 90 ontwikkelen. De film wordt geproduceerd door AKBO, het bedrijf van Anthony en Joe Russo. De Amerikaanse broers regisseerden in de afgelopen jaren meerdere grote Marvel-films. Mary Margaret Kunze en Jade Halle Bardet zijn aangesteld om het script te schrijven. Ze krijgen de taak het bekende filmreeks nieuw leven in te blazen met een nieuwe productie. De originele Free Willy verscheen in 1993 en ging over een weesjongen die bevriend raakte met een gevangen orka. De film groeide uit tot een wereldwijd fenomeen en bracht maar liefst $153.7 miljoen op met een budget van $20 miljoen. En dat is natuurlijk nu veel meer waard. Ook Will You Be There, het nummer van Michael Jackson, die werd gebruikt voor de soundtrack, werd een top 10 hits in de Billboard Top 100 en haalde platina. De film kreeg meerdere bioscoopvervolgen, een animatieserie en een vervolg dat direct op video werd uitgebracht. De orka Keiko speelde een belangrijke rol in de originele film. Zo droeg Keiko bij aan het ontkrachten van de mythes over orka's en inspirerende activisme tegen het houden van dieren in gevangenschap. En Selena Russell-Ostad, Michael Disco en Cassie Whiting van productiebedrijf AKBO produceren de nieuwe film. Tot de uitvoerende producenten behoren de Russell-broers en Lauren Shuler Donner, die al sinds de originele film bij de franchise betrokken is. Courtney Baker treedt op als co-producent. Jess Elrem en Kate Adams begeleiden het project namens de studio. Kunze en Bartlett ze werken samen onder de vlag van Biscuit Belly Productions. En Bartlett maakt in 2024 haar regiedebuut met Mother's Girl, waarvoor zij zowel de script schreef als de regie op zich nam. Kunze treedt daarbij op als producent en Bartlett produceerde ook de Netflix-serie Icebreaker. Kunze werkte eerder onder producent onder de Burroughs, House of the Baijiu en The Thing About Pam en was daarmee actief in de Marvel Television. Nou, leuk dat hij weer terugkomt. U hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 14 juli. Om 6:05 hebben we op NPO 1 de avondetappe. Daarachteraan om 8:00 het journaal. En dan het NOS FIFA WK voetbal tussen Frankrijk en volgens mij is dat tegen... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Staat er niet bij. Om 6:50 binnenste buiten. NPO 2. Nu te zien van de Afrotros om 7:45. Om 8:00 het NOS Journaal. Kijken met Kaspers. Cultuur-kunstprogramma. Natuur in de Caribbean om 9:50. Nieuwsuur om 10:00. En Goede Avond Nederland. Het praatprogramma die komt daar achteraan. Dan hebben we dertigers om 8:00. Ruben brengt Jonas naar bed. Kim is veel met Suus bezig. Dan de slimste mens België. De 70-jarige radiopresentatrice Imane doet mee. Au pairs om 9:50. En dat sluit ook de avond eraf. Dan hebben we om 8:00, ik weet er alles van, een spelprogramma op RTL 4. Het perfecte plaatje op reis om 8:30. En kopen of slopen, die sluit de avond af. Dan hebben we op RTL 5 meldkamer Utrecht Centraal. Door een calamiteit ligt het treinverkeer rond Utrecht stil. Dan 112 vandaag en 20 hours in de ER. Die sluit ook weer de avond af. Op SBS 6 vandaag Insights. Oranje, Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp geven hun mening. Natuurlijk over het voetbal, maar ook over van alles en nog wat. De Bondgenoten komt daar weer achteraan. Hart van Nederland, de late editie. En de tweede editie van vandaag in Zuid-Oranje is om 11:00. Want dat is een beetje de nabeschouwing van het voetbal natuurlijk. Wordt u al geholpen op SBS 9? Het dagelijks spreekuur wordt uitgebreid. Dan OO Den Haag. Joke bezoekt de kapper. Terwijl Frank zich door iemand laat voorlichten. Dan de booggaatjes komt erachteraan. René wil zijn kinderen ook in de toekomst dicht bij zich. Wie van de drie komt daar weer achteraan en SEAL Team sluit de avond af. Dan hebben we op Net 5 Signed, Sealed, Delivered, een romantische televisiefilm. Dramareeks Cedar Cove komt erachteraan en Chicago Fire sluit de avond af. Veronica, The Big Bang Theory, Clash of the Titans, een film en Red of the Titans, die sluit de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikampers hier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelmoment, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen, de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, alleen op Radio Excellent. De vraag van vandaag is: welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Expresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was dat Olivia Rodrigo? Was dat Sabrina Carpenter? Of was het Dua Lipa? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer, het adres en natuurlijk het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke zangeres scoorde in 2024 een gigantische wereldhit met het nummer Espresso en groeide uit tot een van de grootste popiconen van dit decennium? Was dat Billie Eilish? Was het Olivia Rodrigo? Was het Sabine Carpenter? Was het Dua Lipa? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.
1: I ask myself, is it a sin to be flexible?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar de magie van het witte doek tot leven komt. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wilt missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda van morgen. We beginnen met Backrooms. Meneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde Backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt het net buiten zicht ook iets onmenselijk op de loer te liggen. Dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader, Hans, ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat zij waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor de bonding trip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden zij elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in de lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar juist de kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco, nummertje 2. Rutger, Thomas en hun Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Al snel blijkt dat het geen toeval is, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas hun mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In een race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat maakte premier Jette bekend. En een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, het lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De digitale detox, terug naar de dumbphone. Ja, mental health, digitaal minimalisme en lokaal. Herken je dat? Je pakt je telefoon om even te kijken hoe laat het is. En een half uur later zit je nog te swipen. Je hebt kattenfilmpjes gezien, de vakantiefoto's van een vage kennis bekeken en je weet alles over het weer in Spanje. Maar hoe laat het is? Geen idee. We worden langzaam maar zeker helemaal gek van de constante stroom van meldingen, mailtjes en breaking news. En precies daarom zijn we in Nederland nu een opvallende lifestyle trend. De opmars van de dumbphone. Ja, je hoort het goed. Een oeroude domme telefoon is terug van weg geweest. Vooral twintigers en dertigers ruilen hun hypermoderne smartphone in het weekend massaal in voor een ouderwets toestel. Zo'n eentje waarmee je alleen kunt bellen, sms'en en, als je gelukt hebt, een nostalgisch potje Snake kunt spelen. Het idee hierachter is simpel, analoog aan. Dus we willen onze aandachtsspannen terug. Psychologen noemen een rustig brein inmiddels het nieuwe statussymbool. Want door de constante prikkels staan we op stresssysteem de hele dag aan. Zonder die apps op zak dwing je jezelf ook weer echt in het hier en nu te zijn. Je kijkt om je heen op het terras, je leest weer eens een bladzijde in je boek of je voert een echt gesprek zonder dat het schermpje ertussen zit. Het is een verademing, zeggen de experts, maar nu ben ik natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening. Zou jij het kunnen? Een heel weekend offline, maar alleen een oude Nokia op zak? Maar ik heb er nog eentje liggen, dus misschien ga ik het eens proberen. Laat het me weten via studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm, ja, studio@excellentfm. Daar willen we natuurlijk gewoon ouderwets een mailtje hebben hoe jij met dit omgaat. Dus laat me weten of jij met een oude smart of een oude telefoon kan omgaan.

0: Excellent! Rob Holland, ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Free Willy maakt na 30 jaar een comeback. Warner Bros. Blaast de iconisch Orca-franchise nieuw leven in. Warner Bros. Gaat een nieuwe versie van de familiefilm Free Willy uit de jaren 90 ontwikkelen. De film wordt geproduceerd door Akbo, het bedrijf van Anthony en Joe Russo. De Amerikaanse broers regisseerden in de afgelopen jaren meerdere grote Marvel-films. Mary Margaret Kunze en Jade Hallie Bardet zijn aangesteld om het script te schrijven. Ze krijgen de taak het bekende filmreeks nieuw leven in te blazen met een nieuwe productie. De originele Free Willy verscheen in 1993 en ging over een weesjongen die bevriend raakte met een gevangen orka. De film groeide uit tot een wereldwijd fenomeen en bracht maar liefst $153.7 miljoen op met een budget van $20 miljoen. En dat is natuurlijk nu veel meer waard. Ook You'll Be There, het nummer van Michael Jackson, die werd gebruikt voor de soundtrack, werd een top 10 hits in de Billboard Top 100 en haalde platina. De film kreeg meerdere bioscoopvervolgen, een animatieserie en een vervolg dat direct op video werd uitgebracht. De orka Keiko speelde een belangrijke rol in de originele film. Zo droeg Keiko bij aan het ontkrachten van de mythes over orka's en inspirerende activisme tegen het houden van dieren in gevangenschap. En Selena Russell Ostad, Michael Disco en Cassie Whiting van het productiebedrijf Akbo produceren de nieuwe film. Tot de uitvoerende producenten behoren de Russo-broers en Lauren Schuler Donner, die al sinds de originele film bij de franchise betrokken is. Courtney Baker treedt op als co-producent. Jess Elram en Kate Adams begeleiden het project namens de studio. Kunze en Bartlett werken samen onder de vlag van Biscuit Belly Productions. En Bartlett maakt in 2024 haar regiedebuut met Mother's Girl, waarvoor zij zowel de script schreef als de regie op zich nam. Kunze treedt daarbij op als producent en Bartlett produceerde ook de Netflix-serie Icebreaker. Kunze werkte eerder onder producent onder de Burroughs, House of the Baijiu en The Thing About Pam en was daarmee actief in de Marvel Television. Nou, leuk dat hij weer terugkomt. U hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 14 juli. Om 7:05 hebben we op NPO 1 de avondetappe. Daarachteraan om 8:00 het journaal. En dan het NOS FIFA WK voetbal tussen Frankrijk. En volgens mij is dat tegen... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Staat er niet bij. Om 7:10 binnenste buiten. NPO 2, nu te zien van de Afrotros om 7:45. Om 8:00 het NOS Journaal. Kijken met Kaspers, cultuur-kunstprogramma Natuur in de Caribbean om 9:50. Nieuwsuur om 10:00 en Goedenavond Nederland, een praatprogramma, die komt daar achteraan. Dan hebben we Dertigers om 8:00. Ruben brengt Jonas naar bed. Kim is veel met Suus bezig. Dan de slimste mens België. De 70-jarige radiopresentatrice Imane doet mee. Au pairs om 9:50. En dat sluit ook de avond eraf. Dan hebben we om 8:00, ik weet er alles van, een spelprogramma op RTL 4. Het perfecte plaatje op reis om 8:30. En kopen of slopen, die sluit de avond af. Dan hebben we op RTL 5 meldkamer Utrecht Centraal. Door een calamiteit ligt het treinverkeer rond Utrecht stil. Dan 112 vandaag en 20 hours in de ER, die sluit ook weer de avond af. Op SBS 6 vandaag Insights. Oranje, Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp geven hun mening. Natuurlijk over het voetbal, maar ook over van alles en nog wat. De Bondgenoten komt daar weer achteraan. Hart van Nederland, de late editie. En de tweede editie van vandaag in Zuid-Oranje is om 11:00. Want dat is een beetje de nabeschouwing van het voetbal natuurlijk. Wordt hier al geholpen op SBS 9. Het dagelijks spreekuur wordt uitgebreid. Dan OO Den Haag. Joke bezoekt de kapper. Terwijl Frank zich door een... Ja, iemand laat voorlichten. Dan de booggaatjes komt erachteraan. René wil zijn kinderen ook in de toekomst dicht bij zich. Wie van de drie komt daar weer achteraan en SEAL Team sluit de avond af. Dan hebben we op Net 5 Signed, Sealed, Delivered, een romantische televisiefilm. Dramareeks Cellar Cove komt erachteraan en Chicago Fire sluit de avond af. Veronica, The Big Bang Theory, Clash of the Titans, een film en Red of the Titans, die sluit de avond af. Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat had geen succes. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Voordat je lust het moet de wereld stiller zijn. Voordat je lust het moet er iets gebroken zijn. En voordat je flustert denkt dat ik liefde nodig heb. Flustert in de verte zegt dat innerlijke stem. Hou een innerlijke rouw, daar hou een zichtbaar kompas. De vriend dat je niet zegt, maar dat er altijd al

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat had geen succes. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!